Kraft even oven agios en masitis o henabos toloses o web evgo emos. Je chiso evon het fetiro fai garpi ba esnof.